0: Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is...

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3... en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De zomer is aan.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neuteboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3... en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De zomer is aan. De ochtend.

ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakte de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten vertraging op de N3 Dordrecht-Papendrecht. Bij Papendrecht 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer is aan. Erik Kreutzer.

Ja, ik denk wat zomerse muziek. Het wordt een zomerse week. Morricone, jekke, jekke.

deed het in 2010 met Travie McCoy. I Wanna Be a Billionaire. Nou, het is hem gelukt, denk ik, hè? Bijna. Op een paar dollar na. Daarvoor Gordon en Replay. Me Lobby You. En Taylor Swift. Met de titelsong van de film Toy Story 5. I Knew It, I Knew You. Het is maandagmorgen. Ja, Nederlands elftal is er gisteravond niet in geslaagd om te winnen van Japan. In de laatste minuut scoorde Japan gelijk. 89e minuut. Oh. TT gelijk in Dallas. En ook Michael van Gerwen en Gian van Veen die zijn er gisteren niet in geslaagd om namens Nederland de World of Cup of Darts te winnen. Het oranje duo ging namelijk in de finale onderuit tegen het Engelse team van Luke Littler en Luke Humphries. Ja, en ook Max Verstappen die kon gisteren ook niet winnen. Dus, ja. Eigenlijk was het dan toch niet zo'n goede zondag. Hè? Het heeft niet geregend, dat is wel een voordeel natuurlijk. En ik zag dat een meerderheid van Zwitserland. Die hebben in een referendumvoorstel. Hebben ze gisteren verworpen. Om de bevolking te beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners.

Nou, daar gaan we. Tot aan 10 uur is dit de BNT Ochtendshow. Ja, muziek uit de jaren 80. Dit is Will Downing.

Ja, de jaren 90, de Spice Girls en Wannabe. Daarvoor Topic en Body. En Will Downing uit de 80s met A Love Supreme. Ja. Wij dachten dat het beter weer zou worden. Als ik naar buiten kijk. Er is op dit moment veel bewolking en lokaal valt er misschien een spatje motregen. Neerslagkans die neemt af en vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Temperatuur zal vandaag liggen rond een graadje of 21. Ja, de komende dagen wordt het dan stapsgewijs warmer. Aan het eind van de week wordt het tropisch heet. En daarbij is er dan wel kans op een aantal onweersbuien. Ja, op dit moment de temperatuur in Maastricht 13 graden.

0: Ja, Flitsmeister heeft een tweetal controles voor je hier in het zuiden van Nederland. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 23.1. En de N262 bij Roosendaal. Daar zijn ze aan het controleren bij 5.3.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 8 kilometer langzaam rijden tussen Breda-Noord en Dordrecht, 5 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum, 5 minuten vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Ja, Stalin en Calling Me.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, daarvoor Simon Webb. No Worries. En Sam Fender en Olivia Dean. Ryan.

Ja, afgelopen week hebben wij kaartjes weggegeven voor de toppers. En komende week... Ja, eigenlijk volgende week... ben ik helaas op vakantie. Maar volgende week gaan we kaartjes weggeven voor Helene Fischer. En ik zag dat de actrice Letty Oosthoek... die is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de regisseur Dick Maas van Flodder bevestigd aan het ANP. En ze was vooral bekend als de buurvrouw Neutenboom.

Kia Belleman. Die maakte na het stoppen van RTL Tonight de overstap naar Pauw en De Wit. Ja, het klopt dus dat Pauw en De Wit gaan samenwerken met Saskia Belleman. Dat heeft een woordvoerder van Saskia bekendgemaakt. En Belleman die zal te zien zijn als rechtbankverslaggever aan tafel. En er wordt een wekelijkse podcast ontwikkeld. Ja, en dan Kourtney Kardashian, die heeft gedeeld dat ze een miskraam heeft gehad voordat ze haar zoon Rocky werd geboren. Dat heeft de realityster bekendgemaakt samen met haar echtgenoot Travis Barker. In de documentaire Travis Barker, Love is Louder Than Fear. Ja, en deze documentaire van Travis Barker die ging afgelopen zaterdag in première op het Tribeca Festival in New York. En verschijnt op 13 augustus op Hulu. Dan de zanger Billy Ray Cyrus. De papa van Miley Cyrus. Die brengt deze maand als het goed is zijn eerste originele album uit in 14 jaar tijd. ...16 juni gaat het verschijnen, dus dat is morgen. En Seth Rogen die heeft gezegd dat hij geen plannen heeft om ooit nog samen te werken met James Franco. Ook laat de acteur weten dat hij al lange tijd geen contact meer heeft met zijn voormalige collega en vriend. Ja, deze Seth en James die werkten jarenlang samen aan films als Pineapple Express, onder andere. En de twee leerden elkaar eind jaren 90 kennen op de set van de serie Freaks and Geeks. Dus, maar daar is wat gebeurd. Dus ze werken niet meer samen. En dan de zanger Rod Stewart. Die heeft afgelopen vrijdag op het laatste moment een optreden in Sula Vista in de Amerikaanse stad Californië moeten afzeggen. Volgens Rod Stewart kreeg hij van zijn arts het dringende advies om niet op te treden vanwege een acute infectie aan de bovenste luchtwegen. En die heeft inmiddels geleid tot een keelontsteking. Ja, over een uur meer nieuws uit de showbiz. Dit is Kool & The Gang.

Damiano David. And the first time we met. Ja, ik had nog een bericht voor je, want een bestuurder van een fatbike, die is namelijk gistermiddag beboet omdat hij met zijn fatbike 100 kilometer per uur reed. Dat heeft de politie Bokstol, Vught en Sint-Michielsgestel op Instagram bekendgemaakt. Officieel mag je op een fatbike maximaal 25 kilometer per uur rijden. Ja, de fietsen worden heel vaak opgevoerd. De fiets is in beslag genomen en de bestuurder beboet. Waar het precies is gebeurd is niet duidelijk. Afgelopen zaterdag hield de politie ook al een fatbiker aan die met een gelijkwaardig model 57 km per uur ging. En ook die fiets is in beslag genomen en ook die bestuurder heeft een boete gekregen. 100 km per uur met een fatbike. Waar krijgen we die? Ja. Ik heb het je afgelopen vrijdag beloofd. Dit is de nieuwe van Davina Michelle. Tot aan 8 uur.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh.

0: van meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de Straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 17 kilometer file tussen Beest en knooppunt Empel. Door gaten in de weg 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. En een kwartier op de N69 Neerpelt Veldhoven tussen Valkswaterstensel 7 kilometer file. En 831 Kerkdriel Wijk en Aalburg bij de A2 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Erik Kreutzer.

1986. Ja, 40 jaar geleden, Starship. Je hoorde ze nog een keertje met Nothing's Gonna Stop Us Now. Niets houdt ons tegen. Wij zijn het. Radio BNT.

van Bente. 3, 2, 1. En David Guetta en Teddy Swims met Gone, Gone, Gone. Ja, het is de maandag. Ik zag dat de Nederlandse export, de goederenexport, deed ook in april goede zaken na een eerdere groei in maart. En vooral de bedrijven met aardolieproducten, die zagen hun exportproductie stijgen. En ook was de export van elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen groter dan vorig jaar. Ja, de exportgroei kwam dus uit op 4,4%. Dat heeft het Statistiekbureau deze ochtend bekendgemaakt. En ik zag dat de Verenigde Staten en Iran, die hebben gisteravond een vredesakkoord gesloten. Schijnbaar zou de straat van Hormuz aanstaande vrijdag opengaan. We zijn benieuwd. En ik zag dat een 21-jarige vrouw is afgelopen zaterdag om het leven gekomen bij een noodlottig ongeval tijdens een bungee jump in Brazilië. Ze werd door de instructeurs van een brug geduwd, maar op dat moment zat de vrouw niet vast aan een touw. Verschrikkelijk. Ja, de vrouw die maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. Even naar Italië, Eros Ramazzotti.

0: Ja, Robin Schulz en Rita Ora, I'll be there.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, ik heb een WhatsAppje binnengekregen uit Asbroek, hè. Zeg het goed?

Ja, we kregen een berichtje binnen van Olga Peters uit Asbroek. Hallo, Radio BMT. Ook hier in Asbroek zijn jullie goed te ontvangen. Ah, waar ligt dat? Ik ga het dadelijk eens zoeken. Draaien jullie ook muziek van Lenny Kravitz? Als ze zo kunnen, het eend over, til het over. En dat met name voor het Nederlands elftal. Dankjewel alvast en een hele fijne maandag. Nou, beste Olga Peters aan Asbroek.

0: Ja, we kijken even naar buiten. Het is veel bewolking vandaag. En ook misschien valt er een spatje motregen. Vanaf vanmiddag wordt het schijnbaar goed weer. Met waarschijnlijk kans op wat zon. Temperatuur rond een graadje of 21. Ja, en de komende dagen wordt het stapsgewijs warmer. Aan het eind van de week krijgen we tropische temperaturen. Nou, Flitsmeister meldt nog een tweetal controles. Zijn aan het controleren op de A67 tussen Eindhoven en Venlo bij 59.6. En de N262 bij Roosendaal bij 5.3.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, grote vertraging tussen Beest en knooppunt Empel, 16 kilometer file. De dagelijkse drukte, maar ook gaten in de weg. De rechte rijstrook is dicht en daarom is de vertraging meer dan een half uur. 5 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum. Op de N831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg, tussen de N322 en Hedel, 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio BNT.
4: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
5: Goedemorgen. Op het fietspad van de Stationsstraat in Venray is afgelopen nacht rond 00:30 een fietser zwaar gewond geraakt na een harde val. Voorbijgangers troffen de man bewusteloos aan, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. Iets eerder, rond middernacht, ging het ook mis op het Oranjeplein in Kerkrade. Daar botste een auto en een scooter op elkaar. De twee opzittenden van de scooter raakten hierbij gewond. De politie onderzoekt de toedracht van beide ongevallen. De politie heeft gisteravond een grootschalige zoekactie gehouden in de wijk rond de Bolkensteeg in Dongen, waarbij twee mannen zijn aangehouden. De politie opende een klopjacht nadat meerdere inzittenden uit een Duitse Audi RS6 waren gevlucht. De actie, waarbij 15 politiewagens en een helikopter werden ingezet, trok honderden nieuwsgierige buurtbewoners naar de straat. De mannen worden ervan verdacht eerder die avond betrokken te zijn geweest bij een ruzie in Bergen-op-Zoom, waarbij volgens getuigen schoten zijn gelost. En een personenauto is gisteravond laat na een zware crash in de voortuin van een woning aan de Zwartbroekstraat in Elbeland. Het voertuig raakte rond 22:45 met hoge snelheid van de weg en sloeg vervolgens meerdere keren over de kop. Alle inzittenden raakten bij het ongeval gewond. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en kwamen er 2 traumahelikopters ter plaatse om medische bijstand te verlenen. De politie doet nu onderzoek naar de exacte oorzaak van de eenzijdige crash. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Ja, Shepard hoorde je en Coming Home.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz, showbiz, showbiz nieuws.
0: Daarvoor Moni met Darf, I'll Be Loving You. En Davina Michelle met Still Champagne. Nou, die hadden we ook al. Ik zag dat prins Harry die reist volgende maand zonder zijn vrouw Meghan Markle en hun kinderen Archie en Lilibet naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Amerikaanse People Magazine blijft het gezin thuis vanwege aanhoudende zorgen over hun veiligheid. Ja, prins Harry die brengt een bezoek aan Birmingham in verband met de Invictus Games van 2027... Het internationale sportevenement voor gewonde en zieke militairen dat hij in 2014 oprichtte.

7 weken durend proces en verklaringen van 70 getuigen hoort de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit vandaag de uitspraak in de rechtbank van Oslo. De Noor die riskeert een jarenlange gevangenisstraf in een zaak waarin hij wordt verdacht van 40 strafbare feiten. Ja, de 29-jarige Marius Borg Høiby, die geen officieel lid is van de Noorse Koningshuis en daarom geen publieke rol heeft, die zit al sinds 2 februari in voorarrest.

van het weekend voorbij komen dat de rapper Lil Kleine, die heeft een fraaie nieuwe mat zwarte Ferrari gekocht. Meer dan 300.000 euro, hè? En dan, artiesten zijn geschrokken door het plotseling overlijden van Oliver Tree. Onder meer Kid Cudi en Bebe Rexha, die herdenken de Amerikaanse singer-songwriter op social media. Deze Oliver Tree die kwam op 32-jarige leeftijd om het leven bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Ja, en dan zou ik voorbij komen dat Tyra Banks, die heeft een rechtszaak aangespannen tegen Netflix vanwege de eerder dit jaar verschenen documentaire serie Reality Check: Inside America's Next Top Model. En dat heeft het Amerikaanse tijdschrift People Magazine bekendgemaakt op basis van rechtbankdocumenten. Het voormalige jurylid en een model beweert dat de streamingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster. Ja, zometeen de jarige artiest. Maar eerst even deze prachtige van Earth, Wind & Fire.

Tja, Earth, Wind & Fire en Star. Ik heb jarige artiesten voor je. Ik zag dat Daphne Schippers, de Nederlandse atlete, die wordt vandaag 34 jaar. Siep van der Ploeg, de Nederlandse zanger van De Kast, die is ook jarig vandaag. Connie Cox, Amerikaanse actrice, wordt vandaag 62. Helen Hunt, Amerikaanse actrice, ook 63 jaar geworden. Jim Belushi, de Amerikaanse acteur, wordt vandaag 72. Dan gaan we even naar België. Paul Michiels, de Belgische zanger die hits scoorde met onder andere Jan Leijers samen als het duo Soul Sister. De beste man, die wordt vandaag 78 jaar. Ice Cube, Amerikaanse rapper en acteur, die wordt vandaag 57. Steve Walsh, de Amerikaanse zanger van Kansas, die wordt vandaag 75 jaar. Ja, vandaag is ook jarig Nadine Cole. En Nadine Cole die is vandaag, even kijken, 41 jaar geworden. En dat is de Ierse zangeres van Girls Aloud. Ja, ik kwam deze tegen. I'll Stand By You.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NSC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat de enige file tussen Beest en Afrit Kerkdriel, 13 kilometer file en een half uur vertraging. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer is aan. Erik Kreutzer.

Met de muziek van Tavares. Heaven must be missing an angel. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, de maandag valt tegendag. Maar

0: Days.
1: Rudy Mantle en These Days. Daarvoor de nieuwe van Thomas Bergen. Als je de keuze had. En Alex Warren. Fever Dream. Het is halverwege de maand juni. De maand juni, 15 juni alweer. De Europese Unie gaat trouwens luchtvaartmaatschappijen verbieden om de ouders extra te gaan laten betalen voor een stoel naast hun kind. Dat hebben de diplomaten gemeld aan het persbureau AFP. Het is het resultaat van een EU-hervorming van de passagiersrechten die afgelopen vrijdag is overeengekomen. De compensatie die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen voor lange vertragingen en annuleringen blijven hetzelfde.

Ja, en dan Lewis Hamilton, die heeft dus gisteren zijn droom waargemaakt door voor het eerst een race voor Ferrari te winnen. Ja, Hamilton die maakte begin vorig jaar verrassend de overstap van Mercedes naar Ferrari. Na een moeizaam anderhalf seizoen volgde dus gisteren eindelijk de eerste overwinning voor Hamilton in het rood. Ja, Verstappen die werd vierde. Hij had niet alleen genoeg snelheid om serieus mee te kunnen dingen aan een podiumplek. Ja, de viervoudige wereldkampioen die weet in ieder geval waar Red Bull moet gaan verbeteren. Over het algemeen gaat het erom dat we meer performance en een betere upgrade brengen. En daar werken we aan, aldus Verstappen. Gisteren zou het schijnbaar hebben gelegen aan de banden. Ja. Ja, de bondscoach Ronald Koeman die heeft geen spijt van zijn defensieve wissels bij een 2-1 voorsprong van Oranje gisteren in de WK-wedstrijd tegen Japan. Het is erg gemakkelijk om nu te zeggen dat we het anders hadden moeten doen in de slotfase. Dat is achteraf, zo zei de aanvoerder Virgil van Dijk. Ja, Japan scoorde dus in de 89e minuut 2-2. Jammer. En ik had het daar straks in het Showbiz nieuws over de zoon van Mette Marit. Marius Borg Heuby. Nou, de rechtbank daar in Oslo die is vroeg begonnen vandaag. Want ze hebben deze Marius veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar... voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Dat heeft de Noorse media zojuist bekendgemaakt. Hij moet dus 4 jaar de gevangenis in.

0: DJ Bobo. And everybody. Davo, Douwe, Bob en Sarah, Could Have Been Us. En Madonna met Borderline. Op dit moment meldt Flitsmeister 86 snelheidscontroles. Even opletten in het zuiden op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 236.2. De A16 tussen Breda en Dordrecht wordt gecontroleerd bij 51.7. A58 Bergen-op-Zoom-Goes bij 147.0. En de A67 in beide richtingen tussen Eindhoven en Venlo bij 59.6. En ik heb voor je de N262 Roosendaal. Daar zijn ze aan het controleren bij 5.3.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op het fietspad van de Stationsstraat in Venray is afgelopen nacht rond 00:30 een fietser zwaar gewond geraakt na een harde val. Voorbijgangers troffen de man bewusteloos aan, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. Iets eerder, rond middernacht, ging het ook mis op het Oranjeplein in Kerkrade. Daar botste een auto en een scooter op elkaar. De twee opzittenden van de scooter raakten hierbij gewond. De politie onderzoekt de toedracht van beide ongevallen. De politie heeft gisteravond een grootschalige zoekactie gehouden in de wijk rond de Bolkensteeg in Dongen, waarbij twee mannen zijn aangehouden. De politie opende een klopjacht nadat meerdere inzittenden uit een Duitse Audi RS6 waren gevlucht. De actie, waarbij 15 politiewagens en een helikopter werden ingezet, trok honderden nieuwsgierige buurtbewoners naar de straat. De mannen worden ervan verdacht eerder die avond betrokken te zijn geweest bij een ruzie in Bergen-op-Zoom, waarbij volgens getuigen schoten zijn gelost. En een personenauto is gisteravond laat na een zware crash in de voortuin van een woning aan de Zwartbroekstraat in Elbeland. Het voertuig raakte rond 22:45 met hoge snelheid van de weg en sloeg vervolgens meerdere keren over de kop. Alle inzittenden raakten bij het ongeval gewond. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en kwamen er 2 traumahelikopters ter plaatse om medische bijstand te verlenen. De politie doet nu onderzoek naar de exacte oorzaak van de eenzijdige crash. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, GP Cooper. En de September Song, daarvoor Daddy DJ. En Stella Lefty met Boston. Ik zag dat in Tokio en Seoul, daar zijn de beurzen deze ochtend hard gestegen door het optimisme over een mogelijk einde aan het conflict in het Midden-Oosten. En de aangekondigde heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Pakistanse premier Shehbaz hebben de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord bereikt. Dus dan gaan die beurzen wel allemaal de lucht in. Dus dat is een goede zaak. Ik was aan het kijken of er nog meer... ik zag dat Mercedes... die hebben de oorzaak bekendgemaakt van het uitvallen van Kimi Antonelli. Want ja, voor Kimi Antonelli ging het lange tijd goed in Barcelona, en hoewel de overwinning steeds verder uit het zicht raakte door een geweldige strategische zet van Lewis Hamilton en Ferrari, kreeg hij op het einde, sloeg de auto in één keer uit. En Mercedes kwam als een grote verrassing voor de jonge Italiaan en zijn team. Maar na afloop van de race legt Mercedes in een samenvatting uit hoe het kon dat hij stil viel op de baan. Het team meldt dat het ging om een elektrische storing. Ja, dat zeggen we allemaal.

0: Ja, ABBA en Money, Money, Money.
1: De
0: ja.
1: Favoriete top 3.
0: Hebben wat geld misgelopen bij de race in Barcelona voor Kimi Antonelli. Elektrische stoel. Hey, we gaan afsluiten voor deze maandag. Strakjes in de baas en tijd. Zometeen. Daarna 12:04 Duncan in de middag. Vanmiddag Rosé Schepers. En vanavond hou je van 80's muziek. Luister dan zeker vanavond tussen 7 en 9 naar Radio BNT. Raoul Moreau met het 80's Café. Ik heb een mooie top 3 voor je. Samuel Welte op 3. De Leeuw komt eraan. Aanstaande zaterdag moeten we winnen. Teddy Swims op 2. En de nieuwe van Andrea Bocelli en David Guetta. Ja, die hebben een anthem gemaakt omtrent het WK voetbal in de States. Die gaan we draaien op nummer 1. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Marius Borg Højby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met het goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De zomer is aan. Tot 12
13: uur in de Pasentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op het fietspad van de Stationsstraat in Venray is afgelopen nacht rond 20:30 een fietser zwaar gewond geraakt na een harde val. Voorbijgangers troffen de man bewusteloos aan, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. Iets eerder, rond middernacht, ging het ook mis op het Oranjeplein in Kerkrade. Daar botsten een auto en een scooter op elkaar. De twee opzittenden van de scooter raakten hierbij gewond. De politie onderzoekt de toedracht van beide ongevallen. De politie heeft gisteravond een grootschalige zoekactie gehouden in de wijk rond de Bolkensteeg in Dongen, waarbij twee mannen zijn aangehouden. De politie opende een klopjacht nadat meerdere inzittenden uit een Duitse Audi RS6 waren gevlucht. De actie, waarbij 15 politiewagens en een helikopter werden ingezet, trok honderden nieuwsgierige buurtbewoners naar de straat. De mannen worden ervan verdacht eerder die avond betrokken te zijn geweest bij een ruzie in Bergen-op-Zoom, waarbij volgens getuigen schoten zijn gelost. En een personenauto is gisteravond laat na een zware crash in de voortuin van een woning aan de Zwartbroekstraat in Elbeland. Het voertuig raakte rond 22:45 met hoge snelheid van de weg en sloeg vervolgens meerdere keren over de kop. Alle inzittenden raakten bij het ongeval gewond. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en kwamen er 2 traumahelikopters ter plaatse om medische bijstand te verlenen. De politie doet nu onderzoek naar de exacte oorzaak van de eenzijdige crash. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €5,95. En voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De zomer is aan. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op het fietspad van de Stationsstraat in Venray is afgelopen nacht rond 20:30 een fietser zwaar gewond geraakt na een harde val. Voorbijgangers troffen de man bewusteloos aan, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. Iets eerder, rond middernacht, ging het ook mis op het Oranjeplein in Kerkrade. Daar botste een auto en een scooter op elkaar. De twee opzittenden van de scooter raakten hierbij gewond. De politie onderzoekt de toedracht van beide ongevallen. De politie heeft gisteravond een grootschalige zoekactie gehouden in de wijk rond de Bolkensteeg in Dongen, waarbij twee mannen zijn aangehouden. De politie opende een klopjacht nadat meerdere inzittenden uit een Duitse Audi RS6 waren gevlucht. De actie, waarbij 15 politiewagens en een helikopter werden ingezet, trok honderden nieuwsgierige buurtbewoners naar de straat. De mannen worden ervan verdacht eerder die avond betrokken te zijn geweest bij een ruzie in Bergen-op-Zoom, waarbij volgens getuigen schoten zijn gelost. En een personenauto is gisteravond laat na een zware crash in de voortuin van een woning aan de Zwartbroekstraat in Elbeland. Het voertuig raakte rond 22:45 met hoge snelheid van de weg en sloeg vervolgens meerdere keren over de kop. Alle inzittenden raakten bij het ongeval gewond. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en kwamen echt 2 traumahelikopters ter plaatse om medische bijstand te verlenen. De politie doet nu onderzoek naar de exacte oorzaak van de eenzijdige crash. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar €3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi, winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan.
5: Goedemiddag, de lunch kan beginnen met Shakira, Shakira zometeen. Jill komt eraan, eerste classic van Nick Kamen. Each time you break my heart.

0: Heb je haar zien playbacken vorige week tijdens de opening van het WK voetbal?
1: Duncan Frisch.
0: Ja, ze heeft het liedje gemaakt voor het WK voetbal van dit jaar. Dus dan moet ze het ook wel live hebben geplaybacked. Live playbacken, ja. Shakira, Die Die is de nieuwste van haar. En Zoo zat daarvoor en die hoorde je op Radio BNT. Nick Kamen hoorde je ook. Each Time You Break My Heart. Welkom, het is de lunch van Radio BNT. Iets na 12 uur. Je maandagmiddag is al bereikt. Heb je de maandagochtend overleefd? Was dat een beetje taai? Met een beetje kleine oogjes, zo na de WK-wedstrijd van gisteravond. Heb je het toch een beetje laat gemaakt, na die 2-2 tegen Japan? Nou, hoe dan ook, we gaan samen de middag door. Duncan hier met Snelle zometeen, Zoe Levi en ik zing. En eerst Britney Spears, Oops, I Did It Again.

Het zomergevoel bereiken met Manau en La Tribu de Dana. De zomer is aan op Radio BNT. Onderweg naar Lionel Richie, All Night Long en zomerse temperaturen onderweg. Het kan alleen maar beter worden, hè, deze week. Morgen nog een beetje regen. Maar vanaf woensdag gaat het dan echt warmer en nog zonniger worden. Woensdag 28 graden, donderdag zelfs 31, vrijdag 34. We gaan de zon tegemoet op Radio BNT. Even kijken wat er vandaag allemaal op de planning staat. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, dat gaat vandaag in. Met dat abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen in de daluren en weekenden. Reizigers kunnen vanaf vandaag het ticket aanschaffen. In de zaak tegen Marius Huibi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, die wordt vandaag gedaan. Een uitspraak daarin tegen hem was ruim 7,5 jaar cel geëist. Verder vandaag komen er ook wat leiders van rijke en invloedrijke industrielanden bijeen in de Franse Evian. Het is de G7-top. Het gaat onder andere over de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. Ook een nieuwe dag in de enquêtecommissie, info over de coronapandemie. En natuurlijk ook het WK-voetbal dat vandaag verder gaat. Op dat WK-voetbal speelt om 6 uur Spanje tegen Kaapverdië, om 9 uur België tegen Egypte. En nog later om middernacht begint de wedstrijd Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Radio BNT. Dat vandaag op de planning. Wat is jouw persoonlijke planning? Veel werk te verzetten op je maandagmiddag? Nou, we gaan er tegenaan met Lionel Richie, All Night Long zo meteen. En die mooie van Charlie Puth. One.

0: Dit is Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Op Radio BNT, Lana Richie hoorde je ook en Charlie Puth van One Call Away. Zin in een rijtje van vier. Zometeen vier hits non-stop achter elkaar. Met onder andere Christina Aguilera, Candyman. Lang niet meer gehoord. Die hoor je zometeen op Radio BNT. Eens even kijken naar het regionieuws. En allereerst het weer. Het is sluierbewolking. Het is bewolking, maar ook wat opklaringen van alles wat. Het blijft wel droog vandaag. Bij vrij zonnig weer is het 21 graden. Morgen overdag meestal half bewolkt. Er kan een bui overtrekken. Het wordt wel wat warmer, 25 à 26 graden. En aan het einde van de week kan het op vrijdag zelfs 35 graden gaan worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 24-jarige motorrijder uit Wittem is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Kerkrade. De man kwam rond 9:30 op de Schaarsbergenstraat hard ten val. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulanceteams, waren snel ter plaatse en schermden de locatie af. Medische hulp mocht echter niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er precies aan de val vooraf ging. In een woning aan de Kadebol in Sprangkapelle is vanochtend vroeg een overleden vrouw aangetroffen. De hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, rukten rond 4:30 massaal uit, maar hulp was niet meer mogelijk. De recherche en forensische opsporing zijn in witte pakken een groot onderzoek gestart in en rond de woning, waarbij ook witte tenten en een speciale PD-unit zijn geplaatst. Er zijn telefoons in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet nog geen uitspraak over een mogelijke doodsoorzaak of misdrijf. In het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een incident op vliegbasis Hoensdrecht in juli vorig jaar, waarbij een militair ernstige brandwonden opliep. Volgens een onderzoek van de krant Trouw gooiden militairen tijdens een afscheidsfeest onder invloed van alcohol gasflessen in een vuurkorf, wat een explosie veroorzaakte. Defensie laat in een reactie weten dat dergelijke incidenten niet passen binnen de normen en waarden en dat er wordt gewerkt aan een strenger alcoholbeleid op kazernes. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Script. Superheroes op Radio BNT. En er lopen heel wat superheroes op deze aarde rond. Hè? Misschien wel de superhero voor jou is wel je vader. Toch? Denk eraan, hè? Komend weekend Vaderdag. Dat je dat dan niet gaat vergeten. Komende zondag is dat ook gewoon. De ode aan de superheroes. De Script hoorde je als laatste in het rijtje van vier met de Cool in the Gang, Sarah Larsson en Christina Aguilera. Candyman kwam voorbij. Het blijkt uit onderzoek van de University of California. Je moet gewoon accepteren dat je negatieve emoties hebt. Je kunt ze bewust toelaten in plaats van ze te onderdrukken. Dat hebben ze onderzocht. De ene groep ging ze onderdrukken, de andere groep liet ze toe. Wat bleek nou? Mensen die accepteren dat ze een baaldag hebben, die ervaren op de lange termijn veel minder stress en angst. Dus als je altijd maar geforceerd vrolijk probeert te zijn, hè, toxic positivity, dan raak je brein juist helemaal overprikkeld en dan werkt dat niet. Wat dat betreft is een baaldag gewoon een soort software-update voor je brein. En laten we die dan een ode geven. Die Bad Day van

TNT en de ode aan de slechte dag die je misschien wel hebt. Daniel Powder, Bad Day op BNT. Richting zometeen Somber Homewrecker ga je nog horen. En het was destijds een break-up. Een grote break-up. Bij de eerder vandaag al Britney Spears. Met de Oops, I Did It Again. Dun lijntje na Justin Timberlake. Want die hadden natuurlijk een relatie begin Zero's. En Britney maakte dat op een vreselijke manier uit met de Justin. Zijn wraak hoor je zo meteen op Radio BNT. Welke track dat is, hoor je zo naar Taylor Swift. Anti-Hero hoor je nu op Radio BNT.

0: Day.
1: De zomer is aan.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. Duncan Fresh.
7: Allemaal voortgekomen uit het verdriet met de relatie met Britney Spears. Justin Timberlake, Like I Love You nu. Ik wens je een fijne lunch.
11: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

BNT in Summer, Homewrecker op de radio. Justin Timberlake hoorde je ook. Like I Love You tijdens de lunch. Heb je die al achter de kiezen of mag je er nog aan beginnen? Hoe dan ook, is smakelijk eten en hou je radio lekker op BNT voor de beste hits en classics. Meezingen doe je zometeen met Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur is onderweg. Na een band die internationale allure had in de jaren 80, maar gewoon uit Nederland kwam. Het had ook iets te maken met de nieuwe synthesizers. Het was de producer Willem Ennis die dacht, ik ga al die synthesizers even uitrollen door de studio's in Nederland. En zo geschiedde ook in de studio waar de Time Bandits kwamen te zitten. Want daar kwam de synthesizer ook van pas voor het internationale electro-funk sound. Het werd ook een grote hit in Frankrijk, deze I'm Specialized in You, The Time Bandits.

Professioneel uit de 70s werd nog een keer gedaan in de 90s... met dan een hip jasje dat werd aangedaan... door Undercover Baker Street op Radio BNT. Het origineel van Gary Rafferty, goed geraden. Robert van Heem, wat daarvoor zoet, zout, zuur en time bandits. I'm specialized in you. Het is Radio BNT voor je maandag. Heb je even zo'n onbewaakt moment, even afgeleid van je werk? Misschien dat een goed moment om even te checken op onze socials. Onze nieuwe opgave in Waar staan we? Je vindt hem op @Radio BNT op Instagram of Facebook. Naar jouw voorkeur, wat je leuker vindt natuurlijk, het platform. Daar vind je een foto van onze BNT-bus. Die staat weer ergens geparkeerd. Aan jou de vraag, waar staan we deze keer? In Limburg, Brabant of stiekem daarbuiten? Daar ligt misschien ook een tip voor je. Check het vooral en win wellicht wel een BNT Goodie pakket als je meedoet en een gokje waagt. Waar staan we met ons BNT busje deze week? Check het @RadioBNT op Instagram, dan wel Facebook. Een van de leden van One Direction was het destijds. Niall Horan hoor je nu op BNT. En Slow Hands.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: moet je zeggen, ik kijk er best wel naar uit. Sowieso het WK voetbal, de komende wedstrijd van Nederland, maar ook de finale op 19 juni, misschien wel met Oranje. Ik bedoel, na de wedstrijd van gisteren ga je daar niet vanuit, maar je mag dromen. En dan is het leuk dat in de halftime show, want die is er voor het eerst tijdens WK voetbal, dat zij daar gewoon staat. Hè? Ja, Madonna, Papa Don't Preach, hoor je op Radio BNT. Stel maar eens een woord van Niall Horan. Zin in lekker veel muziek, komt goed uit. Zometeen een rijtje van 4. 4 hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen is even kijken naar het regionieuws. En het weer, het blijft droog vandaag. Af en toe wat sluierbewolking, opklaringen en stapelwolken. 21 graden. Morgen overdag meestal half bewolkt. Dan kan er een bui overtrekken. Zelfs met kans op onweer. 25 à 26 graden. Kijken we verder in de week, wordt het steeds droger. En ook zonniger richting 35 graden op vrijdag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 24-jarige motorrijder uit Wittem is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Kerkrade. De man kwam rond 9:30 op de Schaasbergenstraat hard ten val. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulanceteams, waren snel ter plaatse en schermden de locatie af. Medische hulp mocht echter niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er precies aan de val vooraf ging. In een woning aan de Kadebol in Sprangkapelle is vanochtend vroeg een overleden vrouw aangetroffen. De hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, rukten rond 4:30 massaal uit, maar hulp was niet meer mogelijk. De recherche en forensische opsporing zijn in Wittepak een groot onderzoek gestart in en rond de woning, waarbij ook witte tenten en een speciale PD-unit zijn geplaatst. Er zijn telefoons in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet nog geen uitspraak over een mogelijke doodsoorzaak of misdrijf. En het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een incident op vliegbasis Hoensdrecht in juli vorig jaar, waarbij een militair ernstige brandwonden opliep. Volgens een onderzoek van de krant Trouw gooiden militairen tijdens een afscheidsfeest onder invloed van alcohol gasflessen in een vuurkorf, wat een explosie veroorzaakte. Defensie laat in een reactie weten dat dergelijke incidenten niet passen binnen de normen en waarden en dat er wordt gewerkt aan een strenger alcoholbeleid op kazernes. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

tijd uit de jaren 80. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Die grootheden uit de jaren 80 hoor je vanavond ook weer. Om 7 uur is er een nieuw ethisch café met Raoul. Met alleen maar 2 uur lang het beste uit de jaren 80. Dat vanavond om 7 uur. Whitney Houston als voorproefje. Love Will Save the Day hoorde je. Als allerlaatste in het rijtje van 4 richting James Morrison. Nothing Ever Hurt Like You. Hoor je zo meteen na onze vriend uit.

0: James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You. Je maandagmiddag, een nieuwe week. En ook een nieuwe week qua opgaves in de vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik hoop dat je weer meedoet met een nieuwe opgave. Ik zoek titel en artiest bij een vertaalde songtekst. Dit is de opgave van vandaag. De kracht van de liefde is iets merkwaardigs. Het laat de ene man huilen en de ander zingen, verandert een hart in een klein wit druifje. Meer dan een gevoel, dat is de kracht van de liefde. Enig idee van welke plaat

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
15: Daar zaten we in, dit was de opgave. De kracht van de liefde is iets merkwaardigs. Het laat de ene man huilen en de ander zingen. Verandert een hart in een wit klein druifje. Meer dan een gevoel, dat is de kracht van de liefde. De kracht van de liefde kwam je uit bij The Power of Love.
1: De zomer is aan. Duncan V. Plus.
15: En dat was ook het goede antwoord dat werd ingestuurd door Ben. The Power of Love in de vertaalvraag van Huey Lewis en de Nieuws. Radio.

0: Sasha Naspyro en Material Lover. En het goede antwoord van Ben werd gegeven in de vertaalvraag vandaag voor Huey Lewis in de nieuws.
1: Duncan Fresh.
0: En die hoorde je met The Power of Love. Iets na tweeën, dit is Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier met het vervolg van je middag richting Meteor zometeen. En ook Lady Gaga ga je horen. Kijk, het gezegde, wie wat bewaart, die heeft iets. Toch, dat is toch dat gezegde, hè? Dat je alles bewaart en dat het dan toch nog wat waard is. Want als je ineens iets nodig hebt, dan heb jij het altijd bij de hand. Zo leek dat ook in Amerika zo te zijn. Want heb jij nog een doos met oude Nintendo of PlayStation games op zolder? Iemand in Amerika wel, die had er nog een Super Mario Bros. Liggen. Een verzegelde exemplaar, nooit aangeraakt. Wist je dat dat tegenwoordig ruim 2,7 miljoen euro waard is? Als je gewoon een spelletje had gekocht in de jaren 80... dat nooit had aangeraakt op je zolder had laten liggen... dan was het nu zoveel geld waard geweest. Ongekend. Ik heb dat ook nog met Just Dance, dat heb ik nooit gedaan... maar misschien moet ik maar een verzegeld item kopen... en is het over 10 jaar ook zoveel geld waard. Yo, Just Dance nu, van Lady Gaga.

know. You wanna my kind. In excess, Need You Tonight op BNT. En daarvoor met die hoor, Lady Gaga hoorde je ook nog. En Just Dance heb je meegekregen afgelopen weekend. De uitslaande brand op camping de Kasteelse Bossen in Meldersloo in een caravan. Het vuur sloeg over naar een bijgebouw met een sauna en zonnepanelen, wat hierdoor zware schade opliep. Vanwege het hoogseizoen zat de camping vol. Tientallen gasten moesten rond middernacht hals over kop worden geëvacueerd en zijn door hulpdiensten in thermodekens opgevangen. Er zijn geen gewonden gevallen daar afgelopen zaterdagnacht. Al liep de camping-eigenaar tijdens het blussen wel een lichte brandwond op zijn voorhoofd op. Exacte oorzaak is nog niet bekend, maar de politie en brandweer houden nadrukkelijk rekening met brandstichting. Vanwege de herstelwerkzaamheden en de veiligheid blijft de horeca op het campingterrein voorlopig gesloten. Meer nieuws uit de regio heb ik zo meteen voor je. Ook de track van Narcotic Frust. I Like It uit Zero's. Ken je die nog? Je hoort hem zo meteen. Je geheugen opfrissen naar 21 Pilots. 3 minuten lang. Stressed out.

0: Niente met Alicia Keys Underdog. De veten die hij had met Rod Stewart in de 80's was om van te smullen. Ze maakten elkaar het leven zuur. En zometeen hoor je de andere uitdager in het rijtje van vier. De opponent van Rod Stewart in de 80's. Begint er dan een naam te dagen? Je hoort hem zo meteen op Radio BNT na het regionieuws en het weer voor de komende dagen. Vandaag nog een mix van alles wat, hè, maar het blijft wel droog. 21 graden, vooral bewolkt. Morgen overdag, meestal half bewolkt, er kan er bij overtrekken met kans op onweer. 25 à 26 graden dan. En woensdag wordt het echt wat zonniger en wat warmer ook. 27 à 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 24-jarige motorrijder uit Wittem is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Kerkrade. De man kwam rond 9:30 op de Schaarsbergenstraat hard ten val. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulanceteams, waren snel ter plaatse en schermden de locatie af. Medische hulp mocht echter niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er precies aan de val vooraf ging. In een woning aan de Kadebol in Sprangkapelle is vanochtend vroeg een overleden vrouw aangetroffen. De hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, rukten rond 4:30 massaal uit, maar hulp was niet meer mogelijk. De recherche en forensische opsporing zijn in Wittepak een groot onderzoek gestart in en rond de woning, waarbij ook witte tenten en een speciale PD-unit zijn geplaatst. Er zijn telefoons in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet nog geen uitspraak over een mogelijke doodsoorzaak of misdrijf. En het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een incident op vliegbasis Hoensdrecht in juli vorig jaar, waarbij een militair ernstige brandwonden opliep. Volgens een onderzoek van de krant Trouw gooiden militairen tijdens een afscheidsfeest onder invloed van alcohol gasflessen in een vuurkorf, wat een explosie veroorzaakte. Defensie laat in een reactie weten dat dergelijke incidenten niet passen binnen de normen en waarden en dat er wordt gewerkt aan een strenger alcoholbeleid op kazernes. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

vastpakken aan het einde van de werkdag. Onderweg naar huis zit Radio BNT met King Africa, Sommieux en Elton John. Die hadden ze allemaal in het rijtje van vier. Dit is BNT, je middag wordt leuker met Armin van Buuren en Jennifer Page.

0: Kylie Minogue, I Believe in You. En Armin van Buuren hoorde je ook, This is What It Feels Like. De beste hits en classics. Waarvan acte Radio BNT hier?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Maar je mag altijd een suggestie wagen. Sterker nog, heel graag. Zometeen is de radio van jou. De Takeover komt eraan. En dus is de radio zometeen 20 minuten lang in jouw handen. Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Je mag hem laten weten via een appje via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje. En dan kun je ons aan je WhatsApp toevoegen. En dan kun je altijd appen naar de studio. Heb je dat al gedaan? Stuur dan gewoon lekker een appje met jouw verzoek naar Radio BNT. Ga je het zo meteen in de Takeover. Eerst nog Alex Warren, Burning Down.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op Rabo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De zomer is aan.
7: Niet alleen de zomer is aan, ook de takeover zometeen. Radio is 20 minuten lang van jou, zometeen op BNT. Eerst The Underbelt Project.

0: goed.
1: Had je hem al gehoord? De nieuwste Bente is nieuw op Radio BNT. 3, 2, 1. Goed idee, 3, 2, 1, let's go.
2: De Radio BNT Takeover.
1: Want daar gaan we, het is 3:10. De komende 20 minuten is de radio van jou. Jij hebt het voor het zeggen, jij mag bepalen. Misschien wel samen met je collega's wat op Radio BNT te horen gaat zijn. De komende 20 minuten heb jij het voor het zeggen. Wat kan ik voor je draaien? Wat mag ik voor je opzetten op Radio BNT? Laat het maar weten via radiobnt.nl. Klik op het stuur een appje. En doe dat dan ook. Laat me maar weten, waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien? Kim kwam al met de nieuwste van Topic en Becky G. Oh, dat is lekker zomers. Sorry papi, na het verzoek van

Met Agda en de Munnik. Jorden, morgen wordt fantastisch. Er werd aangevraagd natuurlijk, want het is de takeover. Daan vroeg erom, mag Agda en de Munnik op vandaag een flinke baaldag op het werk? Dus de tekst geeft me weer een beetje hoop voor morgen. Groetjes van Daan natuurlijk. Agda en de Munnik, morgen wordt fantastisch. Hou je taaien, Daan. Topic en Becky G, sorry papi, werd daarna gevraagd toch? Kim, lekker zomers. En Mark kwam met Wham, The Edge of Heaven. Dan is de administratie weer bijgewerkt. En kun jij nog aanvragen wat je wil? Je zit midden in de takeover. Die hoor je elke werkdag rond 3:10. Jij hebt het voor het zeggen. Stuur maar gewoon door. Waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien? Zit er al de hele dag iets in je hoofd? Let me know via radiobnt.nl. De ultieme dance track volgens Sven is deze van Robert Miles. Hij vraagt om Children...

Voor de sportschool in Roermond, want daar staat Lars op dit moment. Hij vroeg deze aan Bad Memories van Medusa Children van Robert Miles. Was volgens Sven de ultieme dance track. Nou, bij deze gedraaid in de takeover. Ik heb nog plek voor eentje. Die gaat naar Erik. Doet de groeten uit Os. Hoorde hem van de week toevallig voorbij komen en dacht, deze.

0: werd aangevraagd door, moet ik wel even kijken natuurlijk, ik heb het net nog geroepen. Mijn geheugen laat me in de steek, maar Erik vroeg hem aan. Deze van Poco Called It Love op Radio BNT. Daarmee ook het einde van de takeover van vandaag. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde. Dan morgen, nu even kijken naar het regio nieuws en het weer. Momenteel is het zo'n 21 graden maximaal in de regio. Het is een mix van bewolking, stapelwolken en opklaringen. Het blijft heel droog vandaag. Morgen overdag meestal half bewolkt. Een buitje is mogelijk, wel iets warmer, 25 à 26 graden. En woensdag wordt het iets droger, tenminste de hele dag droog. 27 à 28 graden. Donderdag kan het zelfs 30 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 24-jarige motorrijder uit Wittem is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Kerkrade. De man kwam rond 9:30 op de Schaarsbergenstraat hard ten val. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulanceteams, waren snel ter plaatse en schermden de locatie af. Medische hulp mocht echter niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er precies aan de val vooraf ging. In een woning aan de Kadebol in Sprangkapelle is vanochtend vroeg een overleden vrouw aangetroffen. De hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, rukten rond 4:30 massaal uit, maar hulp was niet meer mogelijk. De recherche en forensische opsporing zijn in Wittepak een groot onderzoek gestart in en rond de woning, waarbij ook witte tenten en een speciale PD-unit zijn geplaatst. Er zijn telefoons in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet nog geen uitspraak over een mogelijke doodsoorzaak of misdrijf. In het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een incident op vliegbasis Hoensdrecht in juli vorig jaar, waarbij een militair ernstige brandwonden opliep. Volgens een onderzoek van de krant Trouw gooiden militairen tijdens een afscheidsfeest onder invloed van alcohol gasflessen in een vuurkorf, wat een explosie veroorzaakte. Defensie laat in een reactie weten dat dergelijke incidenten niet passen binnen de normen en waarden en dat er wordt gewerkt aan een strenger alcoholbeleid op kazernes. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

is het radiostation waar je naar luistert voor heel Limburg en Brabant met Colby Caleb, Jonas Blue, The Farm en Calvin Harris met John Newman Hornier. Blame op Radio BNT. Allemaal in het rijtje van 4. Straks nog meer muziek onderweg naar huis naar 4 de middagshow. En heb je onze socials al bekeken? @Radio BNT op Instagram en Facebook. Dan vind je op beide platformen een foto van onze BNT-bus. Want waar staan we deze keer weer geparkeerd? Onze BNT-bus staat ergens in de regio, aan jou de taak om te raden waar die staat. Je mag een gok wagen via onze Facebook en Instagram. Doe je dat, dan maak je al kans op een BNT-goodie-pakket. Dus het is de moeite waard.

0: TNT.
1: De zomer is aan. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika, per stuk maar 45. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oeh, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, lekker.
11: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
13: Proost.
14: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van haar woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldde onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het begin van de avondspits, ook in het zuiden van het land, maar die stelt nog niet zo heel veel voor op dit moment. Er staan een aantal korte files, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp 5 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batadorp en knooppunt De Hoog 2 kilometer fietsrijden met 5 minuten vertraging ook. En de meeste oponthoud, die heb je op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Voor Helmond 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: De zomer is aan. Roger Schepers.

0: Let's have a job and spring is in the air. En met Van Halen openen we de middagshow dan weer voor vandaag. Maandag 15 juni 2026, 7 over 4. Goedemiddag. Welkom bij de middagshow. Leuk dat je luistert. Radio BNT in Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En Duncan, dankjewel. Hij is er nog straks met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Om 5:30 en 6:30 in dit radioprogramma ga je dat horen. Hey, hoe was je weekend? Heb je gekeken gisteren naar de eerste wedstrijd van de Nederlands elftal tegen Japan? 2-2 eindstand. En we dachten met z'n allen, oh, dat gaat op zich wel heel veel zich te goed komen. Ze stonden voor en toen weer achter. En ja, goed, en zo ging het even door. En dan op het laatste hoorde dan toch nog 2-2. Dus met veel pijn en moeite is het eerste puntje binnen dan, zeg maar. Hè. Nou ja, komende zaterdagavond om 7 uur spelen ze de tweede wedstrijd tegen Zweden. En we blijven natuurlijk het WK volgen met de meest maffe tijden af en toe waarop wedstrijden gespeeld worden. Komt natuurlijk door het immens grote tijdsverschil. Hè. Dat is eigenlijk ook heel erg logisch. Maar vrienden, de zomer is aan, hoor je al op de radio. En dat is natuurlijk ook zo. 21 graden vandaag. Eind deze week, donderdag, vrijdag, 30 à 32 graden. Komend weekend wordt het tropisch warm. Dus is die zomer aan, hè, natuurlijk. Langzamerhand kunnen we ons dan gaan voorbereiden op 21 juni. Want 21 juni is het officiële begin van de zomer. En meteorologisch gezien was dat al op 1 juni. Maar kalendertechnisch gezien komt dat pas op 21 juni. Nou, dan weet je dat. We hebben straks het maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Dilemma. Twee liedjes ga ik je voorschotelen. En één van die twee mag jij kiezen. En die ga jij horen in een volle, lange uitvoering. Dat en meer tussen nu en 6 uur. Dus hou hem hier.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: J-Lo en Guetta.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Ken je dat gevoel dat je dus voor de tv zit te kijken naar een documentaire? Ik heb dat gisteren even gedaan. Nou, zaterdag al gedaan. Zaterdagmiddag de docu van Suzanne Freek bekeken. Ja, eigenlijk is het toch wel een mooi verhaal, hoor. Want ze hebben een mooi huis, dat. Openslaande deuren. Dat wist je misschien nog niet van ze, maar dat hebben ze wel. En ja, ze gingen onderweg naar het Gelderdoom in Arnhem, waar ze dus 10 vette shows gedaan hebben. Uitverkocht huis daar. En die hele voorbereiding daarnaartoe, ook repeteren met de band. De dag dat ze naar het ziekenhuis gingen en die vreselijke uitslag van Freek kregen. En ja, dan gewoon die overlevingsmodus waar ze in zitten. Power, kracht. Ik vind het geweldig. Ik vind het fantastisch om trots op te zijn. Komende zaterdag staan ze op Pinkpop. Ze staan op Park City Live. Ook komt er Concert at Sea weer aan. Brouwersdam, Zeeland. Ik weet even niet zeker of ze daar ook staan. Maar daar hebben ze vorig jaar de eerste keer nadat bekend werd. Nadat het nieuws van Freek bekend werd, is dat het eerste optreden geweest van ze. En dat gebeurde allemaal in Zeeland al daar. De hits en classics waar jij vrolijk van wordt, dat zijn de vitamintjes van Radio BNT. Back in van Madcon draaien we ook nog. Het is maandagmiddag, vrienden. Ik ga je het maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Dilemma voorleggen om 4:50. Ik heb 2 liedjes. I Wanna Sex You Up van Call Me Bad. Ken je wel, hoor je regelmatig hier op de radio. En eens even kijken. Heavy D and the Boys met Now That We Found Love. Welke wil jij in de lange versie horen? Now That We Found Love van Heavy D and the Boys of I Wanna Sex You Up van Call Me Bad? Nou ja, goed, laat van je horen. Dus stuur of Call Me Bad naar radiobnt.nl of Heavy D and the Boys naar radiobnt.nl. Een van beide hoor je straks in een lekkere, lange uitvoering naar het nieuws van 4:30. Dus of Call Me Bad of Heavy D and the Boys. Als je Heavy D and the Boys wil horen, dan stuur je een berichtje Heavy D and the Boys naar radiobnt.nl. Wil je Call Me Bad horen, dan stuur je een berichtje met Call Me Bad naar radiobnt.nl. Een kind kan de was doen. Kunnen we allemaal trouwens. Vroeger was maandag wasdag, tegenwoordig is dat niet meer zo. Hè? Tegenwoordig kan er gewoon elke dag gewassen worden. Dat kon altijd al, alleen is dat een soort van misschien wel een beetje bijgeloof. Ik weet ook niet helemaal wat dat is. Het is maandag. Het is die altijd lastige maandag. Een begin van een volle werkweek. En dat vinden we helemaal niet erg. Want ik vind die maandag nooit zo lastig. Ik heb daar nooit zo'n problemen mee. Er zijn heel veel mensen die dat wel hebben. Die hebben er echt last van. Ja goed. Proberen je een beetje er doorheen te slaan. In het Limburg zouden we zeggen, groei dich erdoor. Gooi je erdoor, jongen. Hè? Of nee? Dat zeggen ze in Brabant. Het maakt ook niet uit wat ze allemaal zeggen. Je moet je er gewoon maar doorheen gooien. Dat is een ding wat zeker is. De eerste kennismaking met Bruno Mars. Dat was

Nou ja, de Most Beautiful Girl, die heb ik straks voor je op de radio muzikaal gezien. Dus zo teasen we ons helemaal in slag in de ronde, mijn vrienden en vriendinnen van de radio. Vanavond tussen 7 en 9 op Radio BNT is er ook het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Vorige week was hij jarig. Een jaartje ouder, een jaartje verstandiger, een jaartje wijzer, een jaartje dieper in de ethisch. Vanavond tussen 7 en 9 hier op BNT. Louter en alleen ethisch verantwoord tussen 7 en 9.

0: Hours in the Dark, maar als jij zegt OMD en dat korte vind ik dat ook helemaal prima. So in Love, hoorde je 1985. Ze staan op Bospop dit jaar. En dat is in het weekend van... Even kijken, 10, 11 en 12 juli aanstaande. En dat gebeurt uiteraard allemaal in Wiertje. Bospop, daar treden ze op. Onder andere ook ZZ Top daar trouwens. Dus dat is eigenlijk wel lekker. Ja, ik heb je een dilemma voorgelegd, vrienden. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love of Call Me Bad, I Wanna Sex You Up. Welke wil jij graag in een volle lange uitvoering horen? Je kon een appje sturen naar radiobnt.nl met of Heavy D and the Boys of Call Me Bad. Eén van de twee ga je uiteraard zo dadelijk horen. En het verschil is miniem, kan je melden. Eerst kijken we eventjes naar het weer. Het is 21 graden max vandaag. Het is overwegend wel droog geweest, maar best wel aardig wat bewolking. Morgen die bewolking ook, maar toch wat meer zon dan vandaag. Temperaturen gaan dan verder omhoog richting de 25 graden. Langzamerhand gaat deze week de temperaturen verder stijgen, naargelang de week vordert. En komende donderdag komen we uit op 30 graden. Het weekend worden er 32 graden verwacht.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 24-jarige motorrijder uit Wittem is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Kerkrade. De man kwam rond 9:30 op de Schaarsbergenstraat hard ten val. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulanceteams, waren snel ter plaatse en schermden de locatie af. Medische hulp mocht echter niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er precies aan de val vooraf ging. In een woning aan de Kadebol in Sprangkapelle is vanochtend vroeg een overleden vrouw aangetroffen. De hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, rukten rond 4:30 massaal uit, maar hulp was niet meer mogelijk. De recherche en forensische opsporing zijn in Wittepak een groot onderzoek gestart in en rond de woning, waarbij ook witte tenten en een speciale PD-unit zijn geplaatst. Er zijn telefoons in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet nog geen uitspraak over een mogelijke doodsoorzaak of misdrijf. In het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een incident op vliegbasis Hoensdrecht in juli vorig jaar, waarbij een militair ernstige brandwonden opliep. Volgens het onderzoek van de krant Trouw gooiden militairen tijdens een afscheidsfeest onder invloed van alcohol gasflessen in een vuurkorf, wat een explosie veroorzaakte. Defensie laat in een reactie weten dat dergelijke incidenten niet passen binnen de normen en waarden en dat er wordt gewerkt aan een strenger alcoholbeleid op kazernes. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het begin van de avondspits, ook in het zuiden van het land, maar die stelt nog niet zo heel veel voor op dit moment. Er staan een aantal korte files, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven, voor knooppunt Batadorp 5 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batadorp en knooppunt De Hoog 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging ook. En de meeste oponthoud, die heb je op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Voor Helmond 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeers.
5: Radio BNT,
4: waar
5: muziek. Roger
1: Schepers.
5: Radio BNT.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar.
0: Daar is hij dan, Color Me Bad en I Wanna Sex You Up. Maximaal.

En met een heel klein beetje verschil werd deze gedraaid op de radio. Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. Nummer 1 in 1991 geweest trouwens hier op Radio BNT. Teruggedraaid. Je hoorde de Smoothed Out Remix, oftewel de Long Version. Zo staat het op de CD-single. En dat was de lange versie die inderdaad gevraagd werd. Althans, jullie hebben daar de voorkeur aan gegeven. Dus bij deze gedraaid in het kader van Maximaal Genieten op radiobnt.nl vind je meer informatie. Maar als je radiobnt.nl/maximaalgenieten aanklikt, dan krijg je daar die lange lijst op Spotify met lange liedjes die je eventueel zou kunnen inspireren om als je denkt van nou, ik heb al wat leuke ideeën van lange platen die eigenlijk eens gedraaid zouden moeten worden. Dan gooi ik ze in een dilemma en dan laten we de luisteraars kiezen. Maken we er een democratische radioshow van. Dat is toch vet, hè? 8:08. Het is maandagmiddag, vrienden. Het is 15 juni en het is the day after. Maar onderweg alweer naar voor Nederland de volgende wedstrijd komende zaterdag. Dan gaat het uiteraard weer over het WK voetbal, hè? Dat is waar je naar luistert. Overal en altijd in heel Limburg en Brabant via DHB Plus wereldwijd. Via radiobnt.nl. En als jij weet waar de Radio BNT bus staat, check onze socials maar eens even. Instagram, Facebook. Als je denkt te weten waar dat is, dan maak je kans op een leuk Radio BNT goodie pakket. Hoe vet is dat? Kun je allemaal winnen als je de socials even goed in de gaten houdt. Vinnie gaat twee liedjes achter elkaar draaien van dames. Die zijn, ja, volgens mij hotter dan hot op dit moment in the world. Je hoort ze allebei non-stop achter elkaar hier. Roger

I knew it, I knew you. Taylor Swift uit de Toy Story 5 film... die vanaf komende woensdag te zien is in de bioscoop. Daarvoor Olivia Dean. Taylor Swift, Olivia Dean, dat zijn volgens mij de twee hottest dames in the world op dit moment als het gaat over de popscene. En ook allebei maken ze goede muziek, dat is een ding wat zeker is. Het is 16:45, de middagshow op BNT. Goedemiddag.

Als je nou een hele hoop uitprint, wat je gewoon ook digitaal allemaal kunt lezen, dan ben je een groot verspiller. Groovejet op Radio BNT. Is dit leuk? Ja, dat is eigenlijk wel humor, toch? Dat is wel lekker. Even een liedje draaien voor de jongens van Oranje, het Oranje Elftal. De kleur van het gras was op spelen in Amerika.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Tijdens de coronaverhoren heeft de OM-teler Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige Syed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits ook wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging ging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Te Hoog 10 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein ook een kleine 10 minuten vertraging. En de meeste oponthoud zien we op de N615 Germen richting Beek en Donk. Voor de aansluiting met de N279 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer is aan. Roger Schepers.

0: out. En ze lacht er gewoon nog bij ook. Hoe vet is dat? Anouk hoorde je en Girl. Deel 2 van de middagshow. 5 minuten over 5. 15 juni. Het is 2026. En je kunt ons volgen via DHB Plus in heel Limburg en Brabant of wereldwijd via radiobnt.nl. Deel 2 van de middagshow, vrienden. Hartelijk goedemiddag. Leuk dat je luistert. En als je ons gevonden hebt, laat ons alsjeblieft nooit meer los. Wees ambassadeur van Radio BNT en vertel het tegen iedereen. Tegen al je vrienden en bekenden bij de koffieautomaat. Vanavond bij de Tennis Club of bij de gym. Of als je aan de hockey bent, kan ook. Of misschien ga je wel lekker de kroeg in. Nou, gooi het daar eens even op de bar. Kan jou het schelen, hè? Vertel gewoon even wie we zijn. En waar je ons kunt vinden en wat we allemaal doen. Want we geven prijzen weg. We hebben je nog naar de toppers gestuurd. Komend weekend gaat dat gebeuren. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam. We gaan je nog naar Helene Fischer sturen. Wat hebben we nog meer allemaal gewonnen? Ja, we hebben genoeg weggegeven. Kijk bijvoorbeeld eens even op onze socials. Facebook, Instagram. En als jij weet waar onze BNT-bus geparkeerd staat. En je laat dat achter. Maak je kans op een Radio BNT goodie pakket. Hoe vet is dat? Is toch leuk, hè? Ja, is toch leuk. Lekker om de week mee te beginnen, toch? Het is leuk dat je dat niet voor jezelf hoeft te houden. Je mag het delen. Wij zijn ook van die gevers en van die delers. Op de radio delen wij je favoriete classics en hits. Je favoriete vitamintjes op de radio. Die krijg je. En als je op dit moment al aan tafel zit, wens ik je uiteraard een smakelijke voortzetting van de maaltijd.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Ik hoor je denken, wat een uitslover.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043.

What's Love Got To Do With It? Tina Turner op Radio BNT. En daarvoor de uitslover van Samuel Welten. Dit dat zijn met de bankzitters trouwens. Roger Schepers. En de leeuw die komt eraan, dan weet je dat in ieder geval. Daar maakte Samuel ook een liedje van. En dat wordt gebruikt in een hele hoop reclames. Ik zat gisteren voetbal te kijken. En jij waarschijnlijk ook. Tenminste, dat hoop ik dan. En dan heb je op een gegeven moment na 22 minuten... komt er een drankpauze, een drinkpauze. Dan denk je bij jezelf, ja... Weet je, de eerste helft die wordt dan ook nog een keer opgedeeld in twee stukken. Duurt dan 3 minuten, maar dat is puur natuurlijk reclame technisch interessant. Want dan kan er weer een commercial blok ingestart worden vanuit Amerika. En wat je dan ook wel ziet tijdens de wedstrijd... is dat wel typisch Amerikaanse zaken gebeuren. En je kunt, het wordt allemaal zo uitgemeten... en alles wordt nog een keer herhaald vanuit dit oogpunt en vanuit dat oogpunt. En het is wel typisch Amerikaans. Dat is wat dit WK wel is natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien, vrienden. De tweede wedstrijd komende zaterdagavond 7 uur sharp. Nederlandse tijd, dat is een beetje christelijke tijd nog. En dan spelen we tegen Zweden. En dus kijken. Ik hoop dat we die eerste 3 wedstrijden in ieder geval goed doorkomen. Dat gaat sowieso wel lukken, dat we die moeten spelen. Maar dan in ieder geval verder, hè. Dat zou heel erg fijn zijn. En langzamerhand gaat dan die oranje koorts weer een feit zijn. Hele straten zijn versierd. Huizen, tot in de kleinste details. Ja, we zijn met z'n allen wel weer een klein beetje gek. Maar het is ook wel weer mooi, hoor. Ik vind dat wel bijzonder. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk ook, als ik heel eerlijk ben. Zo'n chauvinisten zijn we wel. Hij was ook in Amerika en hij zong daar een moppie mee. Of hij dit daar gezongen heeft, weet ik niet. Maar hij was er wel tijdens het WK. Yves Berendsen.

Hij is binnenkort weer jarig. Ik zat even wat YouTube-filmpjes te kijken afgelopen weekend. En hij stond op Pinkpop in 2016. Wat een feestje was dat daar, zeg. Hey, We Are The World zong hij. Hij zong eigenlijk, volgens mij wel zijn complete oeuvre wat hij ooit heeft uitgebracht. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk, want de man heeft zoveel liedjes gemaakt. Maar het was wel geweldig, hoor. Het is alweer 10 jaar geleden. Wat gaat de tijd snel? Lionel Richie, My Destiny. Het is 6:08. Radio BNT met de middagshow. Smakelijk eten als je aan tafel zit. En we zijn er overal en altijd in heel Limburg en Brabant. Via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. We hebben het straks nog even over de podcast. De podcast, want mijn nieuwe podcast was afgelopen zaterdag een feit. Ze kwam online. En ik heb het afgelopen vrijdag vlak voor 6 even geroepen. Dus we hebben het er straks even over. En dan, als jij zelf nog ideeën hebt waarvan je denkt, goh, Roger, met die persoon zou je eens moeten praten. Daar zou je een leuk gesprek mee moeten voeren. Laat me dat even weten. Via radiobnt.nl of via Instagram of Facebook. Of reageer onder de comments. Onder de comments van de podcast. Dat kan natuurlijk ook. De zomer is aan, vrienden. De zomer is aan, ja, ja. Komende zondag is het Vaderdag en ook 21 juni trouwens. En dat is de dag waarop de zomer officieel een feit is. Vergeet paps niet overigens komende zondag. Hè. Als je dan denkt van, gewoon niet vergeten, even doen. En even iets leuks voor hem kopen. Even laten weten dat je aan hem denkt. Ga even bij hem langs, bel hem even. Ik zou het nog heel graag willen, maar helaas is dat niet meer mogelijk. Maar vergeet pa niet komende zondag. 21 juni, het begin van de zomer en Vaderdag dus. Dat valt in één. En dat gebeurt ook allemaal op Pinkpop als je er naartoe gaat. Hier zijn Becky Bell en Omega. Aranka.

0: Nou, er zijn meer mensen die Terrence heten met hun voornaam, hoor. Terrence Hill en Bud Spencer bijvoorbeeld. Eventjes voor de oudere jongeren onder ons. Ik weet niet of je ze ooit gezien hebt samen. En daar waren een heleboel films van in de jaren 80, 90. Mijn broer, weet ik, die is daar helemaal gek van. Die vond dat helemaal fantastisch. Ik weet niet of je daar nog wel eens terug ziet af en toe. Terrence Grand Army, If You Let Me Stay op Radio BNT. Ik denk, moet even rijmen, hè? Het kan nu. De klok zegt 17:55 en we zitten tussen twee ethisch liedjes in. Of dat ethisch verantwoord is, weet ik niet. Vanavond hoor je 2 uur lang alleen maar ethisch in het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau tussen 7 en 9 hier op de radio. Of het ethisch verantwoord is, gaan we zo dadelijk horen, want er staat een mooie ethisch classic weer voor je klaar in 1985. Eerst kijken we even naar het weer. 21 graden max vandaag, met aardig wat bewolking. Vanmiddag kwam de zon er wat meer door. Morgen gaat de zon er nog wat meer doorkomen. Stijgen de temperaturen ook naar 25 graden. Komende dagen gaan de temperaturen verder omhoog. Steeds meer zon, richting een broeierige temperatuur van zo'n 32 graden op zaterdag. En 30 op donderdag al. En dan zal het vrijdag wel 31 zijn. Dan gaat het steeds een graadje omhoog. Maar dat wordt het een beetje. Het wordt broeierig warm, dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Dat betekent dat er straks natuurlijk ook weer wat onweer naar beneden gaat komen. Maar dat is wel zoals het eruit ziet voor de komende dagen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 24-jarige motorrijder uit Wittem is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Kerkrade. De man kwam rond 9:30 op de Schaasbergenstraat hard ten val. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulanceteams, waren snel ter plaatse en schermden de locatie af. Medische hulp mocht echter niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er precies aan de val vooraf ging. In een woning aan de Kadebol in Sprangkapelle is vanochtend vroeg een overleden vrouw aangetroffen. De hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, rukten rond 4:30 massaal uit, maar hulp was niet meer mogelijk. De recherche en forensische opsporing zijn in Wittepak een groot onderzoek gestart in en rond de woning, waarbij ook witte tenten en een speciale PD-unit zijn geplaatst. Er zijn telefoons in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet nog geen uitspraak over een mogelijke doodsoorzaak of misdrijf. In het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een incident op vliegbasis Hoensdrecht in juli vorig jaar, waarbij een militair ernstige brandwonden opliep. Volgens een onderzoek van de krant Trouw gooiden militairen tijdens een afscheidsfeest onder invloed van alcohol gasflessen in een vuurkorf wat een explosie veroorzaakte. Defensie laat in een reactie weten dat dergelijke incidenten niet passen binnen de normen en waarden en dat er wordt gewerkt aan een strenger alcoholbeleid op kazernes. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits ook wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Te Hoog 10 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein nog een kleine 10 minuten vertraging. En de meeste oponthoud zien we op de N615 Germen richting Beek en Donk. Voor de aansluiting met de N279 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Shakira, Shakira en Zoo. Leuk hè, is dat als je dan even naar zo'n dierentuin gaat of zo. Je zou hier naar de Gaia Zoo in het zuiden van Limburg kunnen gaan. In Kerkrade ligt dat uiteraard. En ik weet nog dat ik ooit met mijn ouders jaren en jaren...

0: Ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
1: Hey allemaal, dit is Blackbird en je luistert op dit moment naar de middagshow op Radio BNT.
2: Kijk, dat is leuk hè, dat is wat we allemaal willen met z'n allen. Afgelopen zaterdag werd hier gepost de podcast met Blackbird. En je weet het, de podcast check je via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcast platform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je hem ook. En de meest recente was inderdaad Merel Koman, Blackbird. Ik heb eerder al een podcast met haar gemaakt. Dat was in februari 24. Toen ging het over haar toenmalige plaat Pink Shades. Nu is haar nieuwe album uit, haar derde. Die heet Do You Read Me? En dat is een paar weken geleden gebeurd. En we hebben die plaat een beetje geanalyseerd in de podcast. En ook gewoon eens even met haar gesproken hoe het met haar is. En wat ze eigenlijk voor een gevoel heeft bij die plaat die ze nou gemaakt heeft. Want dat is wel iets heel bijzonders. Ze is een beetje tot zichzelf gekomen. Ze was zichzelf enigszins een klein beetje kwijt. En ze dacht, ja, ik wil eigenlijk heel graag met iemand mijn leven delen. Maar ik wil ook alles weer een beetje op de rit krijgen. Ze heeft inmiddels een huisje in Amsterdam waar ze zich helemaal thuis voelt. Geboren in Den Bosch, woonachtig geweest lang in Kessel, Zuid-Limburg. En het is een interessant gesprek. Dus ik zou je zeker aanraden de podcast even te luisteren. Volg hem ook, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen sociale netwerk. Dat zou ik leuk vinden.

Firestone, Kygo, Conrad. Het is 9 minuten voor 6 op BNT. En komend weekend staan er een aantal leuke dingen te gebeuren. Namelijk Pinkpop komt eraan. Vrijdag, zaterdag, zondag 19, 20 en 21 juni aanstaande Megaland in Landgraaf. Met als hekken sluiters daar. De headliners moet ik zeggen. Op zondag de Foo Fighters. Op zaterdag de Cure. En op zondag, op vrijdag de Editors. 21 Pilots? Editors volgens mij. Editors, ja. En ja, heel veel goede artiesten die treden daarop. Onder andere Roxy Dekker, Suzanne en Freek. Maar Haven staat daar bijvoorbeeld ook. Ja, dat is ook helemaal geweldig. Dat is leuk. En ook Guns N' Roses treedt op. Komende donderdagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een paar jaar geleden stonden ze aanvankelijk op Megaland. Ging toen niet door. Er waren te weinig kaartjes verkocht. Ze zijn verhuisd naar Weert. Daar hebben ze uiteindelijk dat concert gegeven. En nu staan ze dus in de Ziggo Dome een paar jaar later. En ik ben heel benieuwd hoe die stem van Axl Rose is. Want die was een paar jaar geleden al niet echt helemaal om over naar huis te schrijven. Met alle respect. Heb je tickets voor Guns N' Roses? Veel plezier natuurlijk donderdag. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn, zeg maar. Vrienden, dit was langzamerhand de middagshow. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een fijne maandagavond. Het Ethisch Café gaat om 7 uur open met Raoul Moreau. Met onder andere een stamgast daar. En welke stamgast gaat dat zijn? In de hand van hints kom je daarachter. Dus gewoon luisteren. Tussen al die ethisch knijters, ethisch verantwoord, gaat Raoul je wat hints op de mouw spelden. Gaat je helpen daarmee. En als jij dan de stamgast raadt, ja, dan is dat leuk natuurlijk. Hè? Wellicht staat daar wat leuks tegenover. Ik spreek je morgenmiddag even na 4 uur op Radio BNT. Morgenochtend wekt Erik Kreutzer je om 7 uur in de wakkerste ochtendshow van Nederland. Met je favoriete top 3, je favoriete wordt wakkerplaat en het laatste shownieuws, het eerste op de radio. Tussen 10 en 12 in de baas en tijd zit je op dit moment op je werk nog met je collega's te kletsen. En je denkt, goh, misschien even wat leuke liedjes aanvragen. Nou, stuur een lange lijst naar radiobnt.nl. Hoe je ze wellicht morgenochtend tussen 10 en 12 al terug op de radio. En Duncan in de middag vanaf 12 uur. Dat zijn de programma's die BNT rijk is op dit moment. En er komt meer bij, er komt uitbreiding. Collega's komen erbij vanaf 1 juli, kan je wel. Oh, leuk is dat. Je hebt daar Erik als het goed is vorige week al over gehoord. Nou, Rogers in de gelederen tot 6 uur. Chic en

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een 24-jarige motorrijder uit Wittem is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Kerkrade. De man kwam rond 9:30 op de Schaarsbergenstraat hard ten val. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulanceteams, waren snel ter plaatse en schermden de locatie af. Medische hulp mocht echter niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er precies aan de val vooraf ging. In een woning aan de Kadebol in Sprangkapelle is vanochtend vroeg een overleden vrouw aangetroffen. De hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, rukten rond 4:30 massaal uit, maar hulp was niet meer mogelijk. De recherche en forensische opsporing zijn in Wittepak een groot onderzoek gestart in en rond de woning, waarbij ook witte tenten en een speciale PD-unit zijn geplaatst. Er zijn telefoons in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet nog geen uitspraak over een mogelijke doodsoorzaak of misdrijf. In het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een incident op vliegbasis Hoensdrecht in juli vorig jaar, waarbij een militair ernstige brandwonden opliep. Volgens een onderzoek van de krant Trouw gooide militairen tijdens een afscheidsfeest onder invloed van alcohol gasflessen in een vuurkorf, wat een explosie veroorzaakte. Defensie laat in een reactie weten dat dergelijke incidenten niet passen binnen de normen en waarden en dat er wordt gewerkt aan een strenger alcoholbeleid op kazernes. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is

Dit nummer heeft 7 jaar in de zwaar bewaakte kluis van Prince gelegen. De eerste versie van de song werd namelijk al op 23 mei 1979 opgenomen. En in 1986 nam hij het opnieuw op en voegde er toen de klassieke gitaarsolo en de blazers aan toe. En die versie kwam terecht op het album Sign of the Times en het werd in 1987 op single uitgebracht. Zo ben jij weer helemaal bijgepraat over I Could Never Take the Place of Your Man. Dat was Prince als eerste voor vandaag in het 80s Café. Het is bijna 5 minuten over 7. Leuk dat je luistert. Radio BN.

Simon Le Bon en zijn vrienden, Duran Duran en Girls on Film. Het kwam in de jaren 80 nog wel eens voor dat videoclips niet uitgezonden werden vanwege de inhoud daarvan. Dat gebeurde dus ook bij Girls on Film van Duran Duran vanwege de provocerende en seksueel getinte inhoud. MTV en de BBC die gingen later wel een zwaar gecensureerde versie uitzenden van die clip. En Duran Duran had de videoclip oorspronkelijk helemaal niet voor tv bedoeld, maar voor nachtclubs met grote videoschermen. En daarom dachten ze dat ze wel iets verder konden gaan. En die clip werd trouwens geregisseerd door het duo Godley en Cream. Die stonden bekend om hun videoproducties in de jaren 80. Ik zei het al, we hebben weer een heleboel leuke dingen voor je. Favoriete top 3, het nieuws uit de 80's, maar natuurlijk ook weer een stamtafelgast. Ik geef je meteen maar even de eerste hint, dan hebben we dat gehad. De groep die we zoeken, die begon in 1979 onder de naam Art Nouveau. Wie zou dat zijn? Als je Art Nouveau nou even in Google gooit, dan weet je al meteen wie de stamtafelgast van vandaag is. Dit is Kenny Loggins uit Footloose en dat nummer heet ook zo, Footloose.

0: Ik zei het al uit de gelijknamige dansfilm met Kevin Bacon in de hoofdrol Footloose. Schrijver Dean Pitchford die twijfelde of hij het aan de rockband Cheap Trick of aan Kenny Loggins zou aanbieden. En uiteindelijk ging het op aandringen van producer Quincy Jones naar laatstgenoemde Kenny Loggins. En hij had er wel een leuke hit mee toen.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: We gaan het weer even voor je op een rijtje zetten wat er deze week in de jaren 80 gebeurde. En dan gaan wij van 1980 naar 1989 uiteraard. Op 22 juni 1980 wint West-Duitsland in Rome het EK voetbal door België in de finale met 2-1 te verslaan. Het NK wielrennen wordt in het weekend van 20 juni 1981 voor de derde achtereenvolgende keer in Geulen gehouden. Jacques Hanegraaff die wordt op 20-jarige leeftijd verrassend Nederlands kampioen. Het Britse kroonprinselijke paar, Charles en Diana, krijgt op 21 juni 1982 hun eerste kind, Prins William. Can't Take My Eyes Off Of You van de Boys Town Gang is dan de bestverkochte single in ons land. In de Sovjet-Unie wordt Yuri Andropov op 16 juni 1983 tot voorzitter van het partijpresidentium verkozen. In recordtijd heeft hij daarmee de drie belangrijkste ambten van staat en partij verworven. President, secretaris-generaal van de partij en voorzitter van de verdedigingsraad. Voor het eerst sinds de stakingen van 1980 en de instelling van de staat van beleg zijn er in Polen op 17 juni 1984 verkiezingen. Aan de oproep van de verboden vakbond Solidariteit om de stemming te boycotten wordt nauwelijks gehoor gegeven. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen is op 22 juni 1985 de nieuwe nummer 1 in de top 40. En in 1986 draait deze week het WK voetbal op volle toeren. Nederland is daar niet bij, maar Brabant en Limburg supporteren volop voor de Rode Duivels. Zij groeien uit tot een van de verrassingen van het toernooi en kloppen de Sovjet-Unie in de achtste finales. In 1987 staat Whitney Houston deze week op nummer 1 in Nederland met I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En op 21 juni 1988 een historische dag, want op die dag verslaat het Nederlands voetbalelftal in Hamburg Duitsland met 2-1 in de beladen halve finale van het EK voetbal. Op dinsdag 20 juni 1989 opent toenmalig minister Ed Nijpels in Rosmalen het Huis van de Toekomst, een project van Griet Titulaar. Het huis was voorzien van de modernste bouwkundige en technologische innovaties, waaronder een centraal stofzuigersysteem, zonnecellen en stemherkenning.
1: Ethisch Café met Raoul Moreau.

Het origineel komt uit 1967 en was bedoeld als comeback voor Frankie Valli. Hij nam het ook op en had er een grote hit mee in Amerika. Maar in Nederland deed die versie eigenlijk helemaal niks. Dat was wel anders in 1982, toen de Boys Town Gang er een dikke nummer 1 hit mee scoorde. Deze week in 1982 was dat, zoals ik je daarnet vertelde, onderweg naar een favoriete top 3 met Mr. Michael Jackson himself. Hij maakte in 1987 het album Bad en daarom ook dit pareltje, Dirty Diana.

0: Veel mensen dachten destijds dat Michael Jackson zijn goede vriendin en bekende zangeres Diana Ross bezong in Dirty Diana, maar dat klopt niet. Het bleek gewoon over een groupie te gaan.
1: De favoriete top 3.
0: Het is bijna 3 minuten voor 7:30. We zijn iets voor op schema, maar dat mag de pret niet drukken, toch? Wij hebben een leuk lijstje binnengekregen van Leo Putmans uit Venlo. Hij vond het wel leuk als we zijn favoriete ethisch plaatjes een keer zouden draaien in dit programma. Heel graag, Leo. En dankjewel dat jij ons jouw favoriete ethisch top 3 hebt doorgegeven. Ik zal even met de luisteraars delen welke plaatjes jij hebt uitgekozen, hè, Leo. Jij gaat zo dadelijk luisteren naar Phil Collins met Susudio uit 1985. The Summer of 69 van Bryan Adams, die komt daar achteraan. En wat is dan de absolute favoriet van Leo? Nou, dat is Start Me Up van de Stones.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Het had niet veel gescheeld of je had toch voor een ander nummer moeten kiezen.
1: De favoriete top 3.
0: Want Start Me Up was eigenlijk helemaal niet bedoeld als een energieke rocktrack. Het begon ooit als een reggae-nummer namelijk. Maar werd na jarenlang stofvangen in de archieven per toeval omgetoverd tot een van de meest iconische rockhits aller tijden. De Stones namen nummers in reggae-stijl op in die tijd, beïnvloed door Bob Marley's album Catch a Fire. En Start Me Up was er daar dus een van. En die reggae-versie die had toen trouwens Never Stop als titel. Dus, Leo, gelukkig geen reggae-track, want dan, als dat was gebeurd, dan had jij wellicht voor een andere nummer 1 gekozen in jouw favoriete 80's top 3. Wat draaiden we nog meer voor Leo? Je hoorde ook Bryan Adams met Summer of 69 en Phil Collins met Sussudio. Dankjewel, Leo Putmans uit Venlo, voor het doorgeven van jouw favoriete nummers uit de jaren 80. Ja, dat is moeilijk altijd, hè? Kies er maar eens even 3 uit dat decennium. Er zijn zoveel goede nummers gemaakt in de jaren 80. En een selectie daarvan hoor je elke maandagavond tussen 7 en 9 op Radio BNT. Jouw favoriete top 3 in een van de volgende afleveringen van dit programma, dat kan hoor. Ga even naar radiobnt.nl, onze geheel vernieuwde website. Via die website kun je mij een WhatsApp-berichtje sturen. Dat kun je nu meteen gaan doen, dan zie ik het nog binnenkomen voor het einde van het programma. Als je er even iets langer over wil nadenken, ook geen probleem hoor. Je kunt hem ook altijd even doorgeven via de Facebookpagina van het Ethisch Café.

draaien hier in de BNT-studio. En als vaste luisteraar en volger van het Ethisch Café, dan weet je dat we een jaartal gaan bepalen voor de top 40, straks in het tweede uur. Dus, huppelakee, daar gaan we weer. Wat gaat dat worden dit keer? Welke top 40 gaan we met je doornemen? Dat wordt die van deze week in 1987. Dus dat betekent dat we de hele top 3 van deze week in 1987 straks voor je gaan draaien. We nemen dan ook de belangrijkste verschuivingen uit diezelfde lijst met je door. En we draaien de alarmschijf uit diezelfde week. Dus ik ga ze alvast bij elkaar zoeken, die plaatjes uit 1987. Straks in het tweede uur meer daarover dus. Dit is Lionel Richie.

Lionel Richie en Running With The Night. Een nummer vol met muzikale verrassingen. En dan met name op het personele vlak. In het achtergrondkoor zat namelijk een zanger die vele jaren later ook zelf zou doorbreken. Richard Marx, de man die je kent van bijvoorbeeld Satisfied and Right Here Waiting For You. En dan had je ook nog Sheila E. die was van de partij. Zij was te zien in de videoclip. En Steve Lukather van Toto. Hij speelde de legendarische elektrische gitaarsolo in het nummer dat je hoorde. En Jeff Porcaro, eveneens van Toto, die was verantwoordelijk voor de strakke drumpartij. Ja, en Lionel Richie die zong het natuurlijk, hè. Je hoorde Running With The Night helemaal uit het begin van de jaren 80.

Dit is ook weer echt zo'n vergeten ethisch plaatje, hè? Maar wij toveren die voor jou tevoorschijn. Elke maandagavond tussen 7 en 9 in het ethisch café. Amazulu hoorde je. Ken je misschien nog wel van Montego Bay. En dit was die andere leuke hit die ze hadden in de jaren 80. Dat was Too Good To Be Forgotten. Radio BNT met het ethisch café. Na de nieuwsupdate nog een heel uur vol met lekkere ethisch plaatjes. Ik raad je aan om lekker te blijven luisteren. Dus hier is Madonna.

0: is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: De zomer is aan.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
3: we Oranje. Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, ja, oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De zomer is aan. Raoul Moreau.

0: Ze maakte heel wat singles in de 80s en 90s, maar echte grote hits, nou nee. Daar hebben ze volgens mij zelf ook een beetje trauma aan overgehouden. Ik heb ze ooit één keer zien optreden en het was eigenlijk een grote depri-show, want ze kondigde elk nummer af en aan met dit zal ook wel weer geen hit worden en hier hebben we ook veel tijd in gestoken, maar het is nooit iets geworden en het zal ook nooit iets worden, dat soort teksten allemaal. Cadans hoorde je wel, een leuk nummer hoor, De Wind.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Ja, jij hebt nog hints van mij te goed, hè?

Farley Keith Williams, oftewel Farley Jack Master Funk uit 1986, Love Can Turn Around. Het zou een van de grondleggers van de housemuziek worden, die Farley Jack Master Funk met dit nummer. En dat had hij zelf natuurlijk niet gedacht toen hij het uitbracht. Het is hitparadetijd. We hadden aan het rad gedraaid en we waren uitgekomen bij 1987. Ik heb de plaatjes bij elkaar gezocht, zo dadelijk de hele top 3 van deze week in 87. Maar nu eerst de alarmschijf van toen. Dat was deze, Heart en het prachtige Alone. I

0: Fantastisch nummer, dit. Hard and Alone. Alarmschijf, deze week in 87. Dan gaan we van de tipparade naar de top 40. Uitgezonden op 19 juni 87. Sailing Home van Piet Veerman was met 15 weken de langst genoteerde in de lijst. Zakte van 23 naar 38. Er waren 4 nieuwe binnenkomers toen, de hoogste op 29 en de eerste op 33 al. ABC met When Smokey Sings. Steve Allen kwam binnen op 32 met Love Is In The Air. En Mel & Kim met FLM Fun Love & Money binnen op 30. En we noemden al Piet Veerman. Hij was ook verantwoordelijk voor die hoogste nieuwe binnenkomer. De opvolger van Sailing Home, dat was namelijk Walking Together. En die kwam binnen op 29, deze week in 1987. We hadden een aantal sterke stijgers. U2 bijvoorbeeld met I Still Haven't Found What I'm Looking For ging van 24 naar 16. En recht vooruit van 38 naar 14 George Michael met I Want Your Sex. Van 20 naar 12 steeg Something Inside So Strong, mooie plaat van La Bicifre. En nieuw in de top 10 was Living in a Box met Living in a Box. Pakte nog 3 plaatjes winst mee, steeg van 13 naar 10. UB40 en Watch Dogs. Van 14 naar 8 deze week in 1987. En van 11 naar 6 ging Crowded House met Don't Dream It's Over. Hoe zag die top 3 er dan uit toen? De nummer 3 die was exact hetzelfde als een week eerder. Johnny Logan met Hold Me Now, de winnaar van het Songfestival. En van 1 naar 2 zakte Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria. Dat betekent een nieuwe nummer 1 deze week in 1987. En die steeg van 2 naar 1. Dat was Whitney Houston toen met I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Komt er zo aan. Geldt ook voor Mixed Emotions en voor Johnny Logan natuurlijk.
1: Ethisch Café met Raoul Moreau.

Geschreven door George Merrill en Shannon Rubicam. Die vormden met hun tweetjes Boy Meets Girl. En die zou je kunnen kennen van hun hitje Waiting for a Star to Fall. Nou, zij schreven het nummer eigenlijk voor zichzelf, maar ze besloten uiteindelijk toch om het weg te geven. En Whitney Houston was de gelukkige. En zij had er natuurlijk een hele grote hit mee. Deze week in 1987 op nummer 1 in Nederland, zoals ik je vertelde. Zometeen de stamtafelgast en je hebt de derde en laatste hint nog van mij te goed. De groepsnaam van de band die wij zoeken is fonetisch uitgeschreven babytaal. Daarmee hebben we de drie hints gehad en zometeen over een minuutje of vier...

0: Frankie Goes to Hollywood, ook weer zo'n 80s klassieker. Je hoorde Relax. Ja, het is nu tijd voor onze stamtafelgast. Het is 8:15, bijna, nog niet helemaal, maar rond dit tijdstip dan hoor je wekelijks de stamtafelgasrubriek. En ik moet mijzelf nou een beetje gaan pijnigen, want mijn stem is niet helemaal optimaal, zoals je misschien al hebt gehoord. Beetje last van mijn keel, dus ja, ik moet nu een heleboel gaan voorlezen, dus hoop dat dat goed gaat.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het ethisch café.
0: Maar we doen ons best hoor, dat doen we al vanaf een uurtje of 7 vanavond. Het is, nou, afzien is wat zwaar. Nee, zo mag ik het niet noemen. De stamtafelgast van vandaag, dat is natuurlijk Kajagoogoo, hè. Dat had je natuurlijk al snel in de gaten. In 1979 richtten 4 mannen uit het Engelse Leighton Buzzard de band Art Nouveau op. Art Nouveau was een instrumentale avant-garde groep met Nick Beggs op gitaar, Steve Askew op gitaar, Stuart Neal op keyboards en Jess Strode op drums. Art Nouveau bracht de single The Fear Machine uit, waar een paar honderd exemplaren van werden verkocht. Ze werden gedraaid door BBC-DJ John Peel, maar dat leverde geen platencontract op. In 1981 ging de band op zoek naar een zanger. Na een auditie kozen ze uiteindelijk voor Christopher Hamill, beter bekend als Limaal. Daarna werd de band in naam veranderd in het pakkende Kajagoogoo en dat is fonetisch uitgeschreven babytaal. Baby's die zeggen nog wel eens Gagagoogoo. Daar komt het dus vandaan. Tijdens een optreden in de Embassy Club in Londen kreeg de band de interesse van 3 platenmaatschappijen en Duran Duran toetsenist Nick Rhodes. De groep tekende uiteindelijk bij EMI. In juli 82 werd Nick Rhodes samen met Duran Duran's producer Colin Thurston ingehuurd om hun eerste album White Feathers te produceren. Tussen de bedrijven door toerden en speelden ze mee met de band Fashion. In 1983 werd een debuutsingle Too Shy uitgebracht en het nummer bereikte de top in de Europese hitlijsten. De opvolgers O2BA en Hang On Now bereikten beide alleen de top 20 in Engeland. Met het succes van de band kwamen ook de spanningen, wat uiteindelijk resulteerde in het feit dat Limaal door de andere bandleden halverwege 1983 werd ontslagen en Nick Beggs de zang op zich nam. De eerste single van de 4-man tellende Kajagoogoo werd Big Apple, die eind 1983 de 10e positie in de Nederlandse top 40 bereikte. In 1984 scoorde de groep nog een bescheiden hit met Turn Your Back On Me. En na het floppen van het album Islands verliet Jess Strode de band. Om nog enige geloofwaardigheid te behouden en van hun bubblegum imago af te komen, kwamen de overige 3 bandleden in 1985 terug als Kaja.

Vandaag aan de stamtafel in het ethisch café de band Kajagoogoo. Nou, Too Shy, die hoor je nog wel met enige regelmaat langskomen. Hè? Maar deze, die hoor je niet meer zo vaak. Maar die was toch ook wel leuk. Limaal was toen al vertrokken, zoals ik hier net heb verteld. Big Apple en Too Shy, de twee grootste hits denk ik toch wel van Kajagoogoo uit 1983. En die Limaal die ging solo verder en die had een hitje met de Never Ending Story. Kun je je vast en zeker ook nog wel herinneren. Dit was het ethisch café voor vandaag. Ik heb nog één prachtige plaat voor je. Peter Cetera en The Glory of Love uit 1986. Ik wens je nog een hele fijne avond verder. En het ethisch café is er volgende week weer. Heel graag tot dan. Tonight.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige verdragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. 2 mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendom van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.